0: Dus bij zoekzorg wordt ingeleerd van het aanreiken.
1: Copy.
0: Dus bij zoekzorg.